0: worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april van dit jaar geïnformeerd. Dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. De informatie kwam te laat voor de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Er zijn zo'n 500 hulpverleners actief. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
1: Met nu
2: Nachtmix.

Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles. Alleen hier hoor je alles. Uit je eigen regio. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een banktegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centraal-Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. En een vrouw uit Blerik in Limburg is gisteravond opgeschrikt door een slang in haar woning. Ze zag het dier kruipen in de slaapkamer en daarna dook de netpython in een kledingkast, meldt de politie. Het bleek uiteindelijk te gaan om de slang van de buurvrouw. Het dier was bij haar ontsnapt uit een terrarium. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is meer kans op zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu.
2: Nachtmix.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik nooit geweest ben.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn de restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens de internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Dat kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. Bij een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centrale Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april geïnformeerd. En dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en daar komen elke dag nieuwe afleveringen bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. De serie draait om gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends ook regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is dan meer kans op zon. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu... Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Het kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn volgens een Duitse minister verlengd met een half jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. Nederlandse grensgemeenten willen dat de controles stoppen. Er waren meerdere ongelukken door files vlak voor de grens. Bij de natuurbrand in België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. De afgelopen dagen zijn er meerdere explosies gehoord, meldt Omroep VRT. Hulpverleners waren volgens de autoriteiten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar nog munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij het blussen. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. In de Hoge Venen is al 3000 hectare natuur afgebrand. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land, van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Lars Melietse met het NOS-journaal. Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Maar hij heeft die heffingen op het laatste moment uitgesteld, met 3 dagen. Die tijd wil Trump gebruiken voor onderhandelingen. Zo moet er een einde komen aan wat hij oneerlijke handelspraktijken noemt. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Bij de brand in de Belgische Ardennen is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord de afgelopen dagen. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de blusplannen. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS erkennen het strafhof niet. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en er komt elke dag een nieuwe bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit de beeld is dit
7: Roulette FM.
6: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn verlengd met een half jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. De Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, maar die heffingen zijn uitgesteld. Er komen nu onderhandelingen. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. 'S Middags in het westen meer zon en het wordt een graad of 20.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsandpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moeten de werkdruk omlaag en moeten de werkomstandigheden worden verbeterd. In mei ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van en is het ziekteverzuim gestegen. Als er geen akkoord komt, dan komen er weer acties op Schiphol. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op zo'n 200 productcategorieën, zegt correspondent Rudy Bauma.
8: Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n $20 miljard. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
7: Trump wil de komende dagen met de Canadezen praten over een overeenkomst. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle ruim 1600 uitzendingen worden daar geüpload.
9: Hallo!

0: fabeltjes kan.
1: De uitzendingen zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen staan al online en daar komt elke dag een nieuwe bij. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanuit de beeld is dit
4: Roulette FM.
5: Straks, grachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: ZFM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je het jaarthema uitvliegers en aanwaaiers. Hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 uur 's ochtends en 4:30 's middags. Toegangsprijs is €10. Voor kinderen tot 18 jaar €4,50. De kindervaart met de fluisterstille pont maakt een educatieve vaart voor kinderen over de Kromme Rijn. Tijdens deze vaarexcursie vertelt de gids over de mooie natuur in en langs de rivier. Na een kleine vaartocht wordt aangelegd en kunnen de kinderen met schepnetjes zelf waterdiertjes vangen. Kindervaart start woensdag om 2:30 in het excursiecentrum van het Utrechts Landschap aan de Grote Laan 16 in Bunnik. Deelnamekosten bedragen €3 voor kinderen en €8 voor begeleiders. Reserveren kan via utrechtslandschap.nl. Prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijevel. Dat kan tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids deelt alle verhalen achter de highlights in het landschappark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt iedere vrijdag, zaterdag en zondagmiddag om 12:30 en 2:30 gegeven. De kosten voor de toegang tot de tuinen en de rondleiding bedragen €17,50.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal heeft de industrie in Nederland flink meer omzet gedraaid. Er is vooral een grote stijging bij bedrijven die benzine en diesel produceren. De hogere omzet komt onder meer door de oorlog in het Midden-Oosten. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het Internationale Atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, maar die zijn nu uitgesteld. En het weer, regen met in de middag in het westen wat zon en het wordt een graad of 20.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staan files op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Hoenderloo 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. De spitsstrook is daar dicht. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen en knooppunt Hattermerbroek 4 kilometer file. En ook daar is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.

0: en zuiniger. Dus money back.
1: Ching.
0: Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de bandencheck.
1: De bandencheck.
2: Altijd in de buurt.
3: Roulette FM.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moet onder meer de werkdruk omlaag, zegt CNV.
5: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlof aanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
4: Als er geen akkoord komt, dan komen er acties op Schiphol. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. De omzet van de Nederlandse industrie is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. Ondernemers verwachten ook in het 3e kwartaal een hogere omzet. En de drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter dit intro. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard was 77 jaar. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog. En in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staan een paar files op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk langzaam rijden over 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderloo 4. Daar 10 minuten oponthoud, de spitsstrook is dicht. Van Apeldoorn naar Arnhem tussen de afrit Apeldoorn en de afrit Loenen 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Ook daar is de spitsstrook afgesloten en hangen takken over de weg. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer file. Het oponthoud is daar een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
8: Straks krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: in de buurt.
1: Roulette FM. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en de werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. De nieuwe Amerikaanse importheffingen voor producten uit Canada zijn uitgesteld. Volgens president Trump ligt er een akkoord met een aantal concessies. Canada heeft 3 dagen om te tekenen, anders gaan de importheffingen van 50% alsnog door. In Duitsland gaat de controles aan de grens met 1,5 jaar verlengen. Nederlandse grensgemeenten zijn daar niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd in de files voor de grens. En het weer nog, regen met in de middag in het westen wat zon en het wordt 1 graad of 20.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staan files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A50 Apeldoorn richting Arnhem, daar is de spitsstrook nog altijd dicht. Tussen Apeldoorn en de afrit Hoenderlo 7 kilometer file met 1 kwartier vertraging. En 50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Gattenbroek, 7 kilometer file met 1 kwartier oponthoud. De andere kant op richting Emmeloord langzaam rijden en stilstaan tussen knooppunt Gattenbroek en Kampen. De vertraging is daar 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws?
3: Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september. Verhalenhuis Haarlem. Muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsandpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Vooral olieproducenten zitten in de lift, maar ook de machine-industrie, zegt het CBS.
11: Die doet dat natuurlijk al heel lang heel goed in Nederland. Die houdt zeg maar de hele Nederlandse industrie zo'n beetje op de been aan een tijd. Want de afgelopen 1,5-2 jaar ging het in de industrie natuurlijk helemaal niet zo heel erg goed. En dan was eigenlijk de machine-industrie de enige die het nog best wel heel goed deed. En die blijft nu ook wel goed doordraaien.
10: Ondernemers verwachten ook in het derde kwartaal een hogere omzet. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. Dat zeggen de Belgische autoriteiten tegen de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de autoriteiten nog lang niet voorbij. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. Beveiligers willen dat er verandering komt, zegt CNV.
12: De acties gaan echt om de arbeidsomstandigheden. De beveiligers hebben ook echt wel aangegeven, je kan het niet afkopen met geld. We willen gewoon dat die omstandigheden nu verbeteren.
10: Volgens de vakbonden hebben de beveiligers veel last van wijzigingen die Schiphol eerder dit jaar doorvoerde. Een vermoedelijke ruzie tussen buurtbewoners leidt al dagen tot onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Sinds vrijdag wordt er elke avond en nacht vuurwerk afgestoken en worden er vernielingen aangericht, meldt Omroep Gelderland. Aanleiding zou een ruzie tussen meerdere buurtbewoners zijn. Gisteravond heeft de politie 8 onruststokers opgepakt. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw regen en ook af en toe de zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk 6 kilometer. Verderop tussen Stroe en Hoevelaken 5. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en de Afrit Schaarsbergen 11 kilometer met een kwartier vertraging. De spitsstrook is daar dicht. Er hangen daar takken over de weg. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Gattermerbroek 4 kilometer file. Je bent daar zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Vanuit de beeld is dit
15: Roulette FM.
14: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema uitvliegers en aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 uur 's ochtends en 4:30 's middags. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 jaar 4,50 euro. De kindervaart met de fluisterstille pont maakt een educatieve vaart voor kinderen over de Kromme Rijn. Tijdens deze vaarexcursie vertelt de gids over de mooie natuur in en langs de rivier. Na een kleine vaartocht wordt aangelegd en kunnen de kinderen met schepnetjes zelf waterdiertjes vangen. Kindervaart start woensdag om 2:30 in het excursiecentrum van het Utrechts Landschap aan de Grote Laan 16 in Bunnik. Deelnamekosten bedragen 3 euro voor kinderen en 8 euro voor begeleiders. Reserveren kan via utrechtslandschap.nl. Prachtige wandeling maken en meer te weten komen over geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijeveld. Dat kan tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids deelt alle verhalen achter de highlights in het landschappark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt iedere vrijdag, zaterdag en zondagmiddag om 2:30 en 2:30 gegeven. De kosten voor de toegang tot de tuinen en de rondleiding bedragen 17,50 euro. Windkasteel De Haar, de Kasteellaan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: hier.
1: Roulette FM, regio nieuws.
2: Utrechts Landschap heeft opnieuw grond toegevoegd aan het natuurgebied rond de Hogekampse Plas. In april kocht de natuurbeheerder ook al grond bij de plas in de Bilt. Met de aankoop wordt de natuur in het gebied verder versterkt. Met de aankoop van 2,8 hectare zijn er 4 voetbalvelden toegevoegd aan het natuurgebied. Een deel van de grond wordt nu particulier gebruikt en op termijn kan er een afwisselend bos groeien met verschillende soorten bomen en struiken. Omdat natuurontwikkeling voorop staat, is het niet toegankelijk voor het publiek. De Hogekampse Plas ligt tussen Utrecht en de Bilt. Samen met de omliggende natuurgebieden vormt het een belangrijke verbinding tussen de Utrechtse Heuvelrug, het Kromme Rijngebied en de Vechtplassen. Utrechts Landschap werkt hier aan het uitbreiden en verbinden van natuur. De gemeente Utrecht is gestart met de tweede en laatste fase van groot onderhoud aan de noordelijke randweg Utrecht. De werkzaamheden duren tot half oktober. Weggebruikers moeten de komende tijd rekening houden met afsluitingen, omleidingen en extra reistijd. Op het Henri Dunantplein, de Albert Schweitzer-dreef en de Karl Marx-dreef wordt onder meer een nieuw soort asfalt aangebracht om verkeersgeluid te dempen. Ook krijgen de lantaarnpalen energiezuinige LED-verlichting. Daarnaast worden verkeerslichten vernieuwd en aangepast en krijgt het Henri Dunantplein een nieuwe inrichting. Met het onderhoud wil de gemeente Utrecht de verkeersdoorstroming in Overvecht verbeteren, geluidsoverlast verminderen en de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers vergroten. Bij het UMC Utrecht op het Utrecht Science Park is een datalek ontdekt in het boekingssysteem van het gastenverblijf. De gegevens van ongeveer 5000 mensen die daar een kamer hebben geboekt zijn mogelijk ingezien. Volgens het UMC Utrecht zijn er geen financiële of persoonsgegevens zoals medische informatie buitgemaakt. Het ziekenhuis schat het risico voor betrokkenen daarom als beperkt in. Het ziekenhuis waarschuwt gasten die tot begin augustus van het verblijf gebruik gemaakt hebben wel om extra alert te zijn op onverwachte berichten over verblijf of betalingen. Het gastenverblijf van het UMC Utrecht heeft 8 kamers en is bedoeld voor familieleden en andere naasten van patiënten die in het ziekenhuis liggen. Ook mensen die zelf vroeg in het ziekenhuis moeten zijn, kunnen er overnachten.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en de afrit Hoenderloo 6 kilometer met 10 minuten vertraging. De spitsstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Clemens Peters met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dicht bij de grens met Duitsland. Zo'n 3000 hectare aan natuurgebied is in vlammen gegaan. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. De politie heeft gisteravond 8 mensen aangehouden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is al dagen onrustig in de wijk. Volgens Omroep Gelderland is er een groep van ruim 30 jongeren die sinds vrijdag problemen veroorzaakt. Ze steken 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richten vernielingen aan en dagen de politie uit. Aanleiding voor de onrust zou een ruzie zijn tussen buurtbewoners. De politie en de gemeente Arnhem doen onderzoek. De Amerikaanse president Trump heeft de nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. Volgens de Canadese premier Carney is er de afgelopen dagen flink vooruitgang geboekt met onderhandelingen, maar moeten er nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt. De overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Het weer, veel regen. Vanmiddag is het vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam, tussen Stroeg en Hoevelaken 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Hoenderloo 5 kilometer met een kwartier oponthoud. De spitsstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
11: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: ZFM Regio Nieuws.
1: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht neemt ondanks de buien van de afgelopen dagen nieuwe maatregelen tegen de droogte. Vanaf vrijdag is het tussen 6 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds verboden grondwater te gebruiken voor het beregenen en bevloeien van grond. De maatregel is bedoeld om de natuur te beschermen en geldt in onze regio voor een deel van de gemeente De Bilt rond de kern Westbroek. De regen van de afgelopen dagen heeft weinig effect op de droogte. Het water verdampt direct weer, aldus het waterschap. Sinds vrijdag 14 augustus geldt al een sproeiverbod met water uit sloten, rivieren, meren en grachten. En dat verbod helpt, zegt het waterschap. Het waterpeil is gestopt met dalen. Een doorbraak in het onderzoek naar de vondst van een gewonde vrouw in het bos bij Leersum 2 maanden geleden. De politie meldt dat er een verdachte is aangehouden. Meer details over de man, zoals leeftijd, woonplaats of waarvan hij precies wordt verdacht, is niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat de man ook wordt verdacht van brandstichting in Veenendaal in diezelfde nacht. De gewonde vrouw is op 19 juni gevonden door een voorbijganger. De vrouw lag in het bosgebied bij de kruising van het Utrechtse spoor en de bergweg in Overberg. Er worden meer egels dan vorig jaar opgevangen bij Stichting Snorhaar in Utrecht. Het vinden van water en eten is vanwege de afgelopen droge en hete weken een uitdaging. Omdat de dieren steeds verder en langer moeten zoeken naar eten, worden meer dieren aangereden. Stichting Snorhaar maakt zich grote zorgen om het toenemende aantal dieren dat de verzorgers binnen zien komen. Op dit moment zijn al zo'n 350 egels in de opvang. Vorig jaar stond de teller rond deze tijd op 200. Wie denkt een egel in nood te zien, kan bellen met de dierenambulance of met de stichting.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Clemens Peters met het NOS-journaal. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. Gisteren werd bekend dat de VS opnieuw sancties oplegt aan twee medewerkers van het internationale strafhof, de voorzitter van het hof en een aanklager. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle, meldt de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt met graafmachines en scheppen om greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dichtbij de grens met Duitsland. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen en dat is een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. België heeft er een nieuwe prins bij. Het is de 26-jarige Clément van de Kerkhoven. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Philip. Laurent had een verhouding met Iris van de Kerkhoven, ook in Nederland beter bekend als het model en zangeres Wendy van Wanten. Laurent had al publiekelijk erkend dat hij de vader was van Clément, maar nu is de erkenning ook wettelijk geregeld. Koning Philip en het kabinet moeten het besluit om Clément tot prins te verheffen nog wel ondertekenen. Het weer, veel regen, vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks, die ethisch lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Lunette FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je het jaarthema uitvliegers en aanwaaiers. Hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 uur 's ochtends en 4:30 's middags. Toegangsprijs is €10. Voor kinderen tot 18 jaar €4,50. De kindervaart met de fluisterstille pont maakt een educatieve vaart voor kinderen over de Kromme Rijn. Tijdens deze vaarexcursie vertelt de gids over de mooie natuur in en langs de rivier. Na een kleine vaartocht wordt aangelegd en kunnen de kinderen met schepnetjes zelf waterdiertjes vangen. De kindervaart start woensdag om 2:30 in het excursiecentrum van het Utrechts Landschap aan de Grote Laan 16 in Bunnik. Deelnamekosten bedragen €3 voor kinderen en €8 voor begeleiders. Reserveren kan via utrechtslandschap.nl. Prachtige wandeling maken en meer te weten komen over geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijevel. Dat kan tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids deelt alle verhalen achter de highlights in het landschappark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt iedere vrijdag, zaterdag en zondagmiddag om 2:30 en 2:30 gegeven. De kosten voor de toegang tot de tuinen en de rondleiding bedragen €17,50. Windkasteel De Haar, de Kasteelaan 1 in Haar Zuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM. Roulette FM Classic. Classic.

0: ZFM Regio Nieuws.
1: Utrechts Landschap heeft opnieuw grond toegevoegd aan het natuurgebied rond de Hogekampse Plas. In april kocht de natuurbeheerder ook al grond bij de plas in de Bilt. Met de aankoop wordt de natuur in het gebied verder versterkt. Met de aankoop van 2,8 hectare zijn er 4 voetbalvelden toegevoegd aan het natuurgebied. Een deel van de grond wordt nu particulier gebruikt en op termijn kan er een afwisselend bos groeien met verschillende soorten bomen en struiken. Omdat natuurontwikkeling voorop staat, is het niet toegankelijk voor publiek. De Hogekampse Plas ligt tussen Utrecht en de Bilt. Samen met de omliggende natuurgebieden vormt het een belangrijke verbinding tussen de Utrechtse Heuvelrug, het Kromme Rijngebied en de Vechtplassen. Utrechts Landschap werkt hier aan het uitbreiden en verbinden van natuur. De gemeente Utrecht is gestart met de tweede en laatste fase van groot onderhoud aan de noordelijke randweg Utrecht. De werkzaamheden duren tot half oktober. Weggebruikers moeten de komende tijd rekening houden met afsluitingen, omleidingen en extra reistijd. Op het Henri Dunantplein, de Albert Schweitzer-dreef en de Karl Marx-dreef wordt onder meer een nieuw soort asfalt aangebracht om verkeersgeluid te dempen. Ook krijgen de lantaarnpalen energiezuinige LED-verlichting. Daarnaast worden verkeerslichten vernieuwd en aangepast en krijgt het Henri Dunantplein een nieuwe inrichting. Met het onderhoud wil de gemeente Utrecht de verkeersdoorstroming in Overvecht verbeteren, geluidsoverlast verminderen en de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers vergroten. Bij het UMC Utrecht op het Utrecht Science Park is een datalek ontdekt in het boekingssysteem van het gastenverblijf. De gegevens van ongeveer 5000 mensen die daar een kamer hebben geboekt zijn mogelijk ingezien. Volgens het UMC Utrecht zijn er geen financiële of persoonsgegevens zoals medische informatie buitgemaakt. Het ziekenhuis schat het risico voor betrokkenen daarom als beperkt in. Het ziekenhuis waarschuwt gasten die tot begin augustus van het verblijf gebruik gemaakt hebben wel om extra alert te zijn op onverwachte berichten over verblijf of betalingen. Het gastenverblijf van het UMC Utrecht heeft 8 kamers en is bedoeld voor familieleden en andere naasten van patiënten die in het ziekenhuis liggen. Ook mensen die zelf vroeg in het ziekenhuis moeten zijn, kunnen er overnachten.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: gone.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
3: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
6: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
7: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
8: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gegeven vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgevers. En volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De 31-jarige oud-Wimbledon-finalist testte op Mallorca positief op het gebruik van cocaïne en is als gevolg daarvan voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven en noemt het een grote vergissing. In een verklaring zegt hij dat hij moeite heeft met het feit dat zijn carrière ten einde loopt. Kyrgios verloor in 2022 de finale op Wimbledon van Novak Djokovic. En mede door blessures is hij afgezakt tot plaats 919 op de wereldranglijst. Het weer, er trekken buien over het land. En vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
11: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een kapotte vrachtauto veroorzaakt vertraging op de A50 richting Arnhem. Daarom is de rechterrijstrook dicht tussen Vaassen en Apeldoorn. Reken hier 15 minuten vertraging voor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de Bilt is dit
13: Roulette FM.
12: Straks middagmix. Nu tot 1 uur The 80's Lunch.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Haarlem is een man van 21 aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in Sparendam in te breken. Onderzocht wordt of die ook betrokken is bij de tientallen overige inbraken in brandweerkazernes van het afgelopen jaar. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden FNV en CNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege cocaïnegebruik. De 31-jarige Kyrgios verloor in 2022 de Wimbledon finale van Novak Djokovic. Het weer, vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Morgen weer regenbuien en af en toe zon. En het wordt dan net als vandaag een graad of 20.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een vrachtauto met pech veroorzaakt vertraging op de A50 Zwolle richting Arnhem. De rechterrijstrook is dicht tussen Vaassen en Apeldoorn. Het rijdt langzaam over 8 kilometer met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Twitter genoteerd. Want die jongens zijn te gek. En worden zelfs ook door mijn vrouw geadoreerd.
1: Wat bellen, boer bericht, beloof met stal gezicht.

is toch ook wat? Valt mijn voorspelling toch nog in het water? Nou, dan moet ik toch eens even met moeder de vrouw over spreken. Het is hier altijd hetzelfde liedje. Maar ik beloof u, morgen wordt het beter.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
10: In de buurt. Roulette FM.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Een uur geleden verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus noodgedwongen overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Nu de deadline van de bonden niet is gehaald, komen er acties. Volgens de CNV zal dat niet meteen vanmiddag zijn, wel op een later tijdstip. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
12: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de Bilt is dit
14: Roulette FM.
13: Straks Rob op woensdag. Nu tot 2 uur middagmix.

0: Staten FM Regio Nieuws.
1: Utrechts Landschap heeft opnieuw grond toegevoegd aan het natuurgebied rond de Hogekampse Plas. In april kocht de natuurbeheerder ook al grond bij de plas in de Bilt. Met de aankoop wordt de natuur in het gebied verder versterkt. Met de aankoop van 2,8 hectare zijn er 4 voetbalvelden toegevoegd aan het natuurgebied. Een deel van de grond wordt nu particulier gebruikt en op termijn kan er een afwisselend bos groeien met verschillende soorten bomen en struiken. Omdat natuurontwikkeling voorop staat, is het niet toegankelijk voor het publiek. De Hogekampse Plas ligt tussen Utrecht en de Bilt. Samen met de omliggende natuurgebieden vormt het een belangrijke verbinding tussen de Utrechtse Heuvelrug, het Kromme Rijngebied en de Vechtplassen. Utrechts Landschap werkt hier aan het uitbreiden en verbinden van natuur. De gemeente Utrecht is gestart met de tweede en laatste fase van groot onderhoud aan de noordelijke randweg Utrecht. De werkzaamheden duren tot half oktober. Weggebruikers moeten de komende tijd rekening houden met afsluitingen, omleidingen en extra reistijd. Op het Henri Dunantplein, de Albert Schweitzer-dreef en de Karl Marx-dreef wordt onder meer een nieuw soort asfalt aangebracht om verkeersgeluid te dempen. Ook krijgen de lantaarnpalen energiezuinige LED-verlichting. Daarnaast worden verkeerslichten vernieuwd en aangepast en krijgt het Henri Dunantplein een nieuwe inrichting. Met het onderhoud wil de gemeente Utrecht de verkeersdoorstroming in Overvecht verbeteren, geluidsoverlast verminderen en de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers vergroten. Bij het UMC Utrecht op het Utrecht Science Park is een datalek ontdekt in het boekingssysteem van het gastenverblijf. De gegevens van ongeveer 5000 mensen die daar een kamer hebben geboekt zijn mogelijk ingezien. Volgens het UMC Utrecht zijn er geen financiële of persoonsgegevens zoals medische informatie buitgemaakt. Het ziekenhuis schat het risico voor betrokkenen daarom als beperkt in. Het ziekenhuis waarschuwt gasten die tot begin augustus van het verblijf gebruik gemaakt hebben wel om extra alert te zijn op onverwachte berichten over verblijf of betalingen. Het gastenverblijf van het UMC Utrecht heeft 8 kamers en is bedoeld voor familieleden en andere naasten van patiënten die in het ziekenhuis liggen. Ook mensen die zelf vroeg in het ziekenhuis moeten zijn, kunnen er overnachten.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan vandaag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meerdere gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, hebben aangegeven de brief van de boeren niet te zullen ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Duikers van de politie halen het uit het water. En daarna volgt onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Vorig jaar werden in totaal 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Het weer, later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan ook, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Vanuit de beeld is dit
9: Roulette FM.
7: Met nu Rob op woensdag. Rob Achterkamp.
10: Roulette FM. We are taking over your airwaves. In 3... 2, 1, are you ready?
11: You're listening to the best music you'll find anywhere.
12: Op woensdag.
13: Zet voor mij ook even een

0: uit de 90's die ook alweer lang achter ons liggen. Black Box en Ride on Time. En als je dit zou vertalen, dan staat er letterlijk rijd op tijd. En daarmee zou het best het lijflied kunnen zijn voor het openbaar vervoer. Ja, die moet altijd op tijd rijden, toch? Dat is tenminste de bedoeling. Als je het goed vertaalt, ligt het toch wat genuanceerder en anders. Betekent het namelijk precies op tijd. Klein verschil, toch iets heel anders.
1: Well, I hate to tell you this, but you're getting robbed. Did you hear me? You're getting robbed.
0: Laten we ons maar niet wagen aan al die Engelse verbasteringen, want die hebben we in het verleden genoeg gehad met bepaalde voetbaltrainers. Ja toch? Laten we het maar een beetje netjes houden. Goed, het is weer woensdag. Het is 19 augustus. Een heleboel mensen zijn alweer terug van vakantie. Het is weer druk op de weg. Dus mijn vraag aan jou, wanneer ga je nou weer? Want dan kan ik tenminste een beetje doorrijden. Nou ja, het is wel een beetje flauw. Het gaat weer gebeuren. Ik ga een heel uur klassiekertjes voor je draaien. Zometeen twee van die klassiekers van vinyl. Dat allemaal in het kader van de verrukkelijke vinylverrassing. En ik heb uiteraard ook weer een broodje aapverhaal voor je. En oh ja, ik zou het bijna vergeten. Ik ga zo ook nog even zoeken naar nieuwsfeitjes die passen bij deze datum. Zolang het niet te heftig is, is dat ook altijd leuk om weer terug te horen. Af en toe draai ik ook een hitje voor je en daarover gesproken. Ebba Teuve Elsa Nielsson uit Stockholm heeft een nieuwe single uit. En wij kennen haar beter onder haar artiestennaam, Teuveleu. Samen met Stromae.

0: Welkom bij de verrukkelijke vinylverrassing. Uit de categorie Oude Meuk trekt Rob twee zinderende vinyltracks uit de kast. Het is tijd voor de verrukkelijke vinylverrassing. Kom maar op, Rob.
1: Ik mag weer vinyl voor je gaan draaien en dat is iedere week een cadeautje. En vandaag duiken we in een grijs verleden. Dat heeft meer betrekking op de plaatjes dan op het verleden, maar daar kom je zo vanzelf achter. Als ik zeg zomerse niemendalletjes en ik zeg pizza, gelato, bolognese en pasta, dan zegt dat denk ik genoeg. Inderdaad, we hebben zometeen een Italiaanse eendagsvlieg uit 1983 van een zanger, Pietro Paolo Pelandi. 3 P's, dat moet je even gaan onthouden. Naast zanger was hij ook muzikant en producer. En zijn artiestennaam komt van die 3 P's waar ik het net over had en het familiewapen, een leeuw. Happy Children hoor je zometeen van P-Lion, 1983. Maar eerst een Duitse band met een Caribisch tintje. Die in 1979 werd gesticht door Oliver Bent op het Caribische eiland Santa Lucia. In de stijl van Boney M. scoorden ze in 1979 een grote hit. En die ga je nu horen. De Gombe Dance Band en Son of Jamaica.
2: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain. Stare at my iron band. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butter.

ja, lekker hè? Je waant je zo weer terug op vakantie, maar ik besef dat dat in heel veel gevallen natuurlijk helemaal niet gaat. Je moet weer werken, een heel jaar lang. Tenzij je net als ik je vakantie nog in het vooruitzicht hebt. Dat is wel lekker, toch? En als we dan toch op het strand staan, kijk eens heel goed om je heen. Ja, een beetje omhoog. Ja, daar. Zie je ze al? Kijk, daar en daar. En daar nog één. Het zijn er heel veel. Vuurvliegjes. Magisch.

0: not dead. It's still very much alive.
1: Dit programma kan worden gezien als een niet geregistreerd middel in behandeling tegen luistereczeem en diverse radioallergieën.
2: Tot dusver zijn er geen negatieve bijwerkingen bekend.
3: And now, a word from our sponsor.
4: Not bad!

Breakfast at Tiffany's van de Deep Blue Something. En ik heb me altijd afgevraagd, dat something, dat iets, wat zou dat zijn? Is het de zee? Eigenlijk de diepe blauwe zee? Of zijn het de ogen van iemand? De mooie diepe blauwe ogen van iemand? Ik zou het niet weten. Als jij het weet, laat het mij dan ook even weten. Kan ik iets van je leren? Lijkt me ook wel leuk. Ik heb het je beloofd. Ik zou nog even kijken naar de nieuwsfeitjes van deze 19 augustus. En dat heb ik gedaan. En het eerste nieuwsfeitje is niet heel fraai. Maar goed, het is wel een nieuwsfeitje. In 2014 zou IS namelijk een video sturen van de onthoofding van James Foley. Dat was een persfotograaf uit Amerika. En dat was het gevolg van bombardementen die Amerika pleegde in Noord-Irak op stellingen van IS. Ja, ze zijn nog steeds bezig daar. In 2023 zou nieuw sociaal contract worden opgericht. NSC van Pieter Omtzigt. Maar de vraag is, bestaat dat eigenlijk nog? Ik zou het niet weten, maar we gaan het vast en zeker zien bij de volgende verkiezingen. Er zijn heel veel mensen jarig, maar niet heel veel Nederlanders. Wel Cor Bakker, u weet wel, de pianist. En de Amerikaan Bill Clinton. Voormalig president van Amerika en als je wat jonger bent en je weet niet wie dat is, vraag het even aan je ouders. En ik heb er een hint bij. Er was iets met een meisje, Ele Monica en een sigaar. En verder zeg ik niets, want

Are you ready? De radio staat aan. En je luistert naar Rob op woensdag.

Comes My Baby uit de jaren 60. En als ze hadden gezongen, Here Comes A Terrible Lot Of Noise, ja, was het ook gewoon oké geweest. Prima, want dat is het ook. En ik heb je al eens verteld over Phil Spector, de man achter de Wall Of Sound, eigenlijk het geluid van Motown. Hij liet artiesten stukjes elke keer opnieuw spelen. Dat legde hij over elkaar heen en zo kreeg je een heel vol geluid, de Wall Of Sound. Nou, ik heb goed nieuws, daar heeft dit helemaal niets mee te maken. Nee, sorry, ik kan er ook niks aan doen. Rob op woensdag, zometeen het broodje aan verhaal en ik heb een nieuw woord voor je. Wat mij betreft het woord van het jaar 2026.

0: Wie kan ik helpen?
1: Goedemorgen, bakker. Doet u mee maar een broodje aan.
2: Hier is weer je wekelijkse broodje aan verhaal. En een van de factoren die erg belangrijk zijn bij een broodje aan verhaal is de zogenaamde walgfactor. Jazeker, de walgfactor. Nou, ik heb vandaag een verhaal die voldoet daar zeker aan. Luister maar. Wist jij dat inktvisringen niet altijd uit de zee komen? Er is namelijk een veel goedkoper alternatief dat tegenwoordig veel wordt toegepast. Hierbij worden er ringen gesneden uit veel voorkomend vleesafval dat zo een nieuwe bestemming krijgt en daarmee erg duurzaam is. Eind goed al goed, zou je denken. Maar het goede gevoel is snel weg zodra je weet dat deze ringen zijn gemaakt van varkensanus. Ze worden dan ook wel anusringen genoemd. Ja, dit is natuurlijk weer een mooi verhaal. Maar vergeet niet, het is natuurlijk wel een broodje aap.

Wat blijft dit toch ook een fantastisch nummer. Bluff en Dansen aan de Zee. En eigenlijk vind ik dat het verboden zou moeten zijn om er doorheen te praten. Bij wet verboden. Maar goed, ik heb het nu toch al gedaan. Excuses, ja. We hebben een woord van het jaar 2026. Althans, we hebben een kandidaat voor het woord van het jaar 2026. En ik zou het leuk vinden als jij hem in zou sturen. Het woord is walgfactor. Ja, walgfactor. Maar goed, ik vind eigenlijk ook dat we er een soort weging aan moeten hangen. En daar heb ik ook wel een voorstel voor. Walgfactor 1, ja, dat is niet zo erg. Daar kun je nog best een kroketje bij eten. Maar bij walgfactor 9, eigenlijk de andere kant van het spectrum, is het zo erg dat je geen hap meer door je keel krijgt. Enfin, dat is mijn voorstel. Je moet er zelf ook maar even over nadenken. En heb je ruim de tijd voor, want Rob op Woensdag zit er bijna op. Volgende week maak ik weer een nieuwe uitzending voor je. En ik gooi er nu nog even wat hete zomernachten tegenaan. Dan spreek ik je graag volgende week weer. Tot volgende week. Dag.

0: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog met Rusland voorbij is. Volgens Fedorov zit Oekraïne in een bestuurlijke crisis en moet het democratisch proces volledig worden hersteld. Verkiezingen kunnen nu niet in Oekraïne, aangezien de staat van beleggeld sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Fedorov werd onlangs ontslagen door president Zelensky zonder dat die zei waarom. Op de uitspraken van Fedorov heeft de president nog niet gereageerd. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op een bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. Deze blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een aantal gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, heeft gezegd de brief van de boeren niet te ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. Het weer, buien trekken over het land, maar later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan dan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de beeld is dit
10: Roulette FM.
9: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog met Rusland voorbij is. Volgens Fedorov zit Oekraïne in een bestuurlijke crisis en moet het democratisch proces volledig worden hersteld. Verkiezingen kunnen nu niet in Oekraïne, aangezien de

0: proces volledig worden hersteld. Verkiezingen kunnen nu niet in Oekraïne, aangezien de staat van beleggeld sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Fedorov werd onlangs ontslagen door president Zelensky zonder dat die zei waarom. Op de uitspraken van Fedorov heeft de president nog niet gereageerd. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op een bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. Deze blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een aantal gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, heeft gezegd de brief van de boeren niet te ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. Het weer, buien trekken over het land, maar later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan dan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan er file op de A12 Utrecht richting Arnhem. Voor knooppunt Waterberg is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Rivolf.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport dat is gemaakt door het Belgian Wildfire Network wijst ook op een gebrek aan capaciteit om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. En ook is er geen uniforme aanpak. De brand in de Ardennen is inmiddels ingedamd, maar nog niet onder controle. België kreeg de afgelopen dagen hulp van brandweerlieden en blusvliegtuigen uit onder meer Nederland en Zweden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat die steun blijft zolang als nodig is. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Dat is een tiende graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. Het nieuwe record werd gemeten bij lichteiland Goeree. Dat is een platform 30 kilometer uit de kust van Hoek van Holland. Het KNMI schrijft het nieuwe record toe aan klimaatverandering in combinatie met hoge drukgebieden met veel zon en weinig wind. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In die bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Elk jaar worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en daarna zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import is verboden, maar de koop en de verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. Het weer verspreidt over het land buien, verder bewolkt. Alleen in het noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen begint in het noorden en in Zeeland met felle buien. Later is er overal regen. Het wordt dan tussen de 17 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in het midden van het land staat in de file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld, want daar ligt modder op de weg. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. De A12 staat file van Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. Op de A50 staat ook file, dat komt door de afgesloten spitsstrook. Van Apeldoorn naar Arnhem heb je bij Hoenderlo 10 minuten tijdverlies en ook de andere kant op. Richting Apeldoorn doe je er zo'n 10 minuten langer over tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderlo. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks Club Roulette. Nu tot 7 uur vluchtstrook. Roulette FM.
11: 3,

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. De afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. 1/10 graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen toen een vrachtwagen frontaal op een bus van een gezondheidsdienst botste. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Boeren in Drenthe voeren met trekkers actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze proberen alle Drentse gemeenten achter hun protest te krijgen. Het weer vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen is het regenachtig bij 17 tot 22 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt langzamer zeker drukker op de weg. En wat opvalt is de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld heb je 20 minuten oponthoud door modder op de weg bij Barneveld. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A28 van Utrecht naar het noorden staat ook file tussen Leusden en Amersfoort. Daar heb je bijna een kwartier oponthoud. Door de afgesloten spitsstroken op de A50 staat er file. Van Zwolle naar Arnhem heb je nu tussen Apeldoorn en de afrit Schaarsbergen een kwartiertijdverlies. Het is ook druk op de A325 vanuit Nijmegen tussen Elst en Presikhaaf. Je doet er 10 minuten langer over daar. En op de N50 van Emmeloord naar Zwolle heb je ook bijna een kwartiertijdverlies tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles. Alleen hier hoor je alles. Uit je eigen regio. Roulette FM.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.

0: de buurt. Roulette FM.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd de auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Zij overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij een reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident in 2025 werden 15 reddingswerkers gedood door het Israëlische leger toen ze in een konvooi reden. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Hij zou als duiker betrokken zijn bij de aanslag op de gaspijpleiding. 4 jaar geleden maakten explosies in de Oostzee de belangrijke Nord Stream-pijpleiding voor Russisch gas onklaar. Eerder werd al een verdachte opgepakt in Polen. Het weer in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen ook in de rest van het land buien. En dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Wat opvalt is de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld ligt modder op de weg en de vertraging is daar 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht. De A12 van Utrecht naar Arnhem sta je een kwartier in de file tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Het heeft ook te maken met de afgesloten spitsstroken op de A50. Tussen Arnhem en Apeldoorn heb je in beide richtingen zo'n kwartier tijdverlies. Op de N50 van Emmeloord naar Zwolle is het druk. Tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek, de vertraging is 20 minuten. En op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek sta je een kwartier vast. Tussen Elde en Presikhaaf. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
3: Straks Club Roulette. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. In Ceuta zijn maar 90 opvangplaatsen voor minderjarigen. Het merendeel slaapt daarom in de open lucht. De Noordzee wordt steeds warmer, zegt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Een tiende graad warmer dan het vorige record uit augustus 2018. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer, vanavond klaart het op. Alleen aan de kust zijn buien mogelijk. Misschien met onweer. Morgen is het regenachtig bij 21 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files veroorzaken zo'n 5 minuten vertraging, maar op een paar wegen is het wel wat drukker. Bijvoorbeeld op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Voorthuizen. Daar heb je nog een kwartier tijdverlies. De weg bij Barneveld is wel weer vrij nadat er modder op de weg lag. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem sta je ook bijna een kwartier in de file tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. En op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem heb je 10 minuten oponthoud voor de afrit Hoenderlo. Het heeft ook te maken met de afgesloten spitsstrook daar. Verder is het druk op de N50 van Emmeloord naar Zwolle tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek. Vertraging is 20 minuten. En op de A325 sta je een kwartier in de file vanuit Nijmegen tussen Elde en knooppunt Velperbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

Audrey Hubbard,

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Dorald Megens met het NOS Journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Het merendeel slaapt daarom buiten op straat. En de meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd een auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat, beschoten door een tank. Ze overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners, die bij de reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident, 2025, werden 15 reddingswerkers gedood door het leger toen ze in een konvooi reden. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. Verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet, omdat sinds het begin van de oorlog de staat van beleg geldt. Fedorov werd ontslagen door president Zelensky. Het is niet duidelijk waarom. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelang en Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het weer: in het noorden nog af en toe zon. In het zuiden bewolkt en regenachtig. Graad of 20 is het. Vanavond en vannacht opklaringen aan de kust. Wel kans op buien, mogelijk met onweer. En morgen ook in de rest van het land buien. Dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de middag is achter de rug. Je hebt nog wel 10 minuten vertraging op een paar wegen. De A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen. A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg. De N50 van Emmeloord naar Apeldoorn bij knooppunt Hattemerbroek bij Zwolle. En je hebt een kwartier vertraging nog op de A325 vanuit Nijmegen tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Vanuit de Bilt is dit
10: Roulette FM.
9: Straks Club Roulette. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. In Ceuta zijn maar 90 opvangplaatsen voor minderjarigen. Merendeels slaapt daarom in de open lucht. Het Israëlische leger doet zelf onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden in Gaza. Het gaat om twee gebeurtenissen in 2024 en vorig jaar, waarbij Palestijnen en hulpverleners om het leven kwamen. De Noordzee wordt steeds warmer, zegt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad, een tiende graad warmer dan het vorige record uit augustus 2018. Het weer, vanavond klaart het op. Alleen aan de kust zijn buien mogelijk. Morgen is het regenachtig bij 21 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files zijn opgelost. Alleen op de A28 staat het vast van Amersfoort naar Zwolle door een ongeluk bij knooppunt Hattemerbroek. De vertraging vanaf het harde is een kwartier. De linkerrijstrook is nog dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. En datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie, nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file, waarin de staart daarvan een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden, mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester heeft toestemming gegeven. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. De gevolgen voor Zelensky zijn nog onduidelijk, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp.
12: Hij is niet de meest populaire politicus in het land, maar over de jaren heen blijft hij een beetje op hetzelfde niveau staan. En ook deze laatste affaire heeft in de laatste opiniepeilingen nog niet heel veel schade gedaan aan Zelensky. Dus ik denk dat hij een beetje in een hoekje blijft zitten en afwacht hoe dit afloopt.
11: Verkiezingen in Oekraïne zijn volgens de grondwet niet mogelijk in een tijd van oorlog. Middenvelder Tijani Reinders maakt de overstap van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia. Voetballer is na Crescenzio Somerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap naar Saoedi-Arabië maakt. De Saoediërs zouden voor de 28-jarige Reinders €61 miljoen betalen. Olympisch kampioen Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche na haar tegenvallende zesde plaats vorig jaar in de Amerikaanse stad.
13: Vorig jaar was gewoon echt de dag van vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het was moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien hoe kan ik beter doen, weet je?
11: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
15: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
16: Straks, between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

0: Lette FM, regio nieuws.
1: Utrechts Landschap heeft opnieuw grond toegevoegd aan het natuurgebied rond de Hogekampse Plas. In april kocht de natuurbeheerder ook al grond bij de plas in de Bilt. Met de aankoop wordt de natuur in het gebied verder versterkt. Met de aankoop van 2,8 hectare zijn er 4 voetbalvelden toegevoegd aan het natuurgebied. Een deel van de grond wordt nu particulier gebruikt en op termijn kan er een afwisselend bos groeien met verschillende soorten bomen en struiken. Omdat natuurontwikkeling voorop staat, is het niet toegankelijk voor het publiek. De Hogekampse Plas ligt tussen Utrecht en de Bilt. Samen met de omliggende natuurgebieden vormt het een belangrijke verbinding tussen de Utrechtse Heuvelrug, het Kromme Rijngebied en de Vechtplassen. Utrechts Landschap werkt hier aan het uitbreiden en verbinden van natuur. De gemeente Utrecht is gestart met de tweede en laatste fase van groot onderhoud aan de noordelijke randweg Utrecht. De werkzaamheden duren tot half oktober. Weggebruikers moeten de komende tijd rekening houden met afsluitingen, omleidingen en extra reistijd. Op het Henri Dunantplein, de Albert Schweitzer dreef en de Karl Marx dreef wordt onder meer een nieuw soort asfalt aangebracht om verkeersgeluid te dempen. Ook krijgen de lantaarnpalen energiezuinige LED-verlichting. Daarnaast worden verkeerslichten vernieuwd en aangepast en krijgt het Henri Dunantplein een nieuwe inrichting. Met het onderhoud wil de gemeente Utrecht de verkeersdoorstroming in Overvecht verbeteren, geluidsoverlast verminderen en de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers vergroten. Bij het UMC Utrecht op het Utrecht Science Park is een datalek ontdekt in het boekingssysteem van het gastenverblijf. De gegevens van ongeveer 5000 mensen die daar een kamer hebben geboekt zijn mogelijk ingezien. Volgens het UMC Utrecht zijn er geen financiële of persoonsgegevens zoals medische informatie buitgemaakt. Het ziekenhuis schat het risico voor betrokkenen daarom als beperkt in. Het ziekenhuis waarschuwt gasten die tot begin augustus van het verblijf gebruik gemaakt hebben wel om extra alert te zijn op onverwachte berichten over verblijf of betalingen. Het gastenverblijf van het UMC Utrecht heeft 8 kamers en is bedoeld voor familieleden en andere naasten van patiënten die in het ziekenhuis liggen. Ook mensen die zelf vroeg in het ziekenhuis moeten zijn, kunnen er overnachten.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Roulette FM.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
6: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
7: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet op een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. Spanje gaat met spoed 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het vasteland brengen. Veel van de kinderen slapen buiten. En dat is gevaarlijk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
10: Deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat het eigenlijk heel gevaarlijk is voor vooral jonge kinderen om hier te zijn. Zo zijn er ook meisjes verkracht. En ja, ze willen er alles aan doen om dit te gaan voorkomen, dat dit nog een keer gebeurt.
9: De minderjarigen maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek. Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De goudmijn ligt in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de buurt van de grens met Kameroen. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. En dat gebeurt na advies van onder meer reizigersvereniging Rover.
11: We hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken, naar advies van Rover. En gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in de stiltecoupé. Daar hoort dat misschien beter thuis.
9: Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer vanavond en vannacht. Opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon. En dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de beeld is dit
14: Roulette FM.
15: Straks, between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

0: Twente FM Regio Nieuws.
1: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht neemt ondanks de buien van de afgelopen dagen nieuwe maatregelen tegen de droogte. Vanaf vrijdag is het tussen 6 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds verboden grondwater te gebruiken voor het beregenen en bevloeien van grond. De maatregel is bedoeld om de natuur te beschermen en geldt in onze regio voor een deel van de gemeente De Bilt rond de kern Westbroek. De regen van de afgelopen dagen heeft weinig effect op de droogte. Het water verdampt direct weer, aldus het waterschap. Sinds vrijdag 14 augustus geldt al een sproeiverbod met water uit sloten, rivieren, meren en grachten. En dat verbod helpt, zegt het waterschap. Het waterpeil is gestopt met dalen. Een doorbraak in het onderzoek naar de vondst van een gewonde vrouw in het bos bij Leersum 2 maanden geleden. De politie meldt dat er een verdachte is aangehouden. Meer details over de man, zoals leeftijd, woonplaats of waarvan hij precies wordt verdacht, is niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat de man ook wordt verdacht van brandstichting in Veenendaal in diezelfde nacht. De gewonde vrouw is op 19 juni gevonden door een voorbijganger. De vrouw lag in het bosgebied bij de kruising van het Utrechtse spoor en de bergweg in Overberg. Er worden meer egels dan vorig jaar opgevangen bij Stichting Snorhaar in Utrecht. Het vinden van water en eten is vanwege de afgelopen droge en hete weken een uitdaging. Omdat de dieren steeds verder en langer moeten zoeken naar eten, worden meer dieren aangereden. Stichting Snorhaar maakt zich grote zorgen om het toenemende aantal dieren dat de verzorgers binnen zien komen. Op dit moment zijn al zo'n 350 egels in de opvang. Vorig jaar stond de teller rond deze tijd op 200. Wie denkt een egel in nood te zien, kan bellen met de dierenambulance of met de stichting.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Vandaag een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Het gaat om een Oekraïner die samen met anderen bij een Deens eiland een aanslag pleegde op de gaspijpleiding, zegt correspondent Charlotte Waiers.
9: Daar zijn ze diep naar beneden naar de gasleiding gedoken, hebben daar explosieven aangebracht. En de man die vandaag is opgepakt zou een van de duikers zijn die de explosieven onder water op die leidingen zou hebben aangebracht. Dus medeplichtig aan die aanslag.
8: Een andere verdachte, ook een Oekraïner, staat binnenkort terecht in Duitsland. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Volgens plaatselijke media gaven ze geen voorrang op een kruispunt en werd hun busje aangereden door een vrachtwagen. Rond deze tijd begint de selectie van NEC aan de eerste van 2 play-offs in de Champions League. De club speelt tegen het Noorse Bodø Glimt. Voor deze voetballiefhebber wordt het sowieso een historische avond.
10: Die Champions League hymne die we straks gaan horen, dat wordt gewoon tranen met tuiten. Ja. En natuurlijk hoop je op een goed resultaat. Maar is het iets minder, dan zijn we ook heel trots dat we dit bereikt hebben.
8: Volgende week is de return in Noorwegen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de competitiefase van de Champions League. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, wordt het hooguit 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
11: Straks, between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

0: Colette FM, regio nieuws.
1: Utrechts Landschap heeft opnieuw grond toegevoegd aan het natuurgebied rond de Hogekampse Plas. In april kocht de natuurbeheerder ook al grond bij de plas in de Bilt. Met de aankoop wordt de natuur in het gebied verder versterkt. Met de aankoop van 2,8 hectare zijn er 4 voetbalvelden toegevoegd aan het natuurgebied. Een deel van de grond wordt nu particulier gebruikt en op termijn kan er een afwisselend bos groeien met verschillende soorten bomen en struiken. Omdat natuurontwikkeling voorop staat, is het niet toegankelijk voor het publiek. De Hogekampse Plas ligt tussen Utrecht en de Bilt. Samen met de omliggende natuurgebieden vormt het een belangrijke verbinding tussen de Utrechtse Heuvelrug, het Kromme Rijngebied en de Vechtplassen. Utrechts Landschap werkt hier aan het uitbreiden en verbinden van natuur. De gemeente Utrecht is gestart met de tweede en laatste fase van groot onderhoud aan de noordelijke randweg Utrecht. De werkzaamheden duren tot half oktober. Weggebruikers moeten de komende tijd rekening houden met afsluitingen, omleidingen en extra reistijd. Op het Henri Dunantplein, de Albert Schweitzer-dreef en de Karl Marx-dreef wordt onder meer een nieuw soort asfalt aangebracht om verkeersgeluid te dempen. Ook krijgen de lantaarnpalen energiezuinige LED-verlichting. Daarnaast worden verkeerslichten vernieuwd en aangepast en krijgt het Henri Dunantplein een nieuwe inrichting. Met het onderhoud wil de gemeente Utrecht de verkeersdoorstroming in Overvecht verbeteren, geluidsoverlast verminderen en de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers vergroten. Bij het UMC Utrecht op het Utrecht Science Park is een datalek ontdekt in het boekingssysteem van het gastenverblijf. De gegevens van ongeveer 5000 mensen die daar een kamer hebben geboekt zijn mogelijk ingezien. Volgens het UMC Utrecht zijn er geen financiële of persoonsgegevens zoals medische informatie buitgemaakt. Het ziekenhuis schat het risico voor betrokkenen daarom als beperkt in. Het ziekenhuis waarschuwt gasten die tot begin augustus van het verblijf gebruik gemaakt hebben wel om extra alert te zijn op onverwachte berichten over verblijf of betalingen. Het gastenverblijf van het UMC Utrecht heeft 8 kamers en is bedoeld voor familieleden en andere naasten van patiënten die in het ziekenhuis liggen. Ook mensen die zelf vroeg in het ziekenhuis moeten zijn, kunnen er overnachten.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Dorald Megens met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. De nabestaanden van de vermoorde Lisa bedanken hun dorpsgenoten uit Abcoude voor alle steun. Het is voor het eerst dat ze dat doen. Lisa van 17 werd een jaar geleden vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. Na haar dood gingen vrouwen de straat op om de nacht terug te eisen. En er klonk protest tegen het migratiebeleid, want de verdachte was een asielzoeker. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol. De kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten. Maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
9: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, ja, wie kan, nog terug te sturen.
8: Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, want er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jibby Jansen scoorde 4 keer uit een strafcorner. Het weer vanavond en vannacht vanuit het westen buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, ook wat zon, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
0: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september. Verhalenhuis Haarlem. Muziektheatergroep Rivolf.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Altijd in de buurt.
4: Roulette FM.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Het Openbaar Ministerie zegt dat bestuurders van tractoren op de snelweg strafrechtelijk worden vervolgd. Met die richtlijn komt het OM nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarvan in de staart een dodelijk ongeluk gebeurde. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedankten hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa, van 17, vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakt veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden. Bovendien worden nog veel mensen vermist. Het weer nog, vannacht van het westen uit buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, er is ook zon. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
6: Straks nog niks. Nu tot 12 uur, Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: Altijd in de buurt. Roulette FM.
3: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven. 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. Familieleden van de vermoorde Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets laten horen van zich. Ze bedanken dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Dat gebeurde toen ze 's nachts naar huis fietste van Amsterdam naar Abcoude. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Soms met onweer ook. Het koelt af na 12 tot 16 graden. Ook morgen de regen met opnieuw kans op onweer. En tussendoor ook zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
4: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven, 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Noren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer vanuit het westen trekken buien over, soms met onweer. En het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook overdag regen met opnieuw kans op onweer. Tussendoor ook wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Van alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt tijdelijk ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum. Ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer.